Jordan Dean is de goede kerel hier, zijn actuele nummer. Loco, Toxic met een nieuwe massieve release. Schijn het auto nog dat thanks. Die zijn nog wat zitten schnees als een menu. Een 7 lange break met mij. Ik heb het niet gebeten. Bonsoir, einen schönen guten Abend, hello, good evening, ihr lauscht der Toxic.